0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: weet nog.
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2007.
2: Kimi Räikkönen. Geboren in 1979 in Espoo in Finland. Debuteerde in 2001 bij Sauber. Dit is zijn 120ste Grand Prix. Wordt zijn 15e overwinning. Begon hier vandaag als de man die met de kleinste kans wereldkampioen kon worden. Waarvan iedereen riep, ja, staat verklaren hier zondag niet met lege handen. Ach ja, nee, dan moet er wel zoveel gebeuren. Ja, die dingen gebeuren. Dat is de autoracerij. Dat is lastig. Dat heeft Lewis Hamilton ondervonden. Na een probleempje in de eerste ronde waarbij hij te wijd ging. Daarna zijn auto die hij mee overhield. En Finland kan hem gaan bijschrijven. Want daar komt Kimi Räikkönen. Hij wordt wereldkampioen 2007. En wat zal hij daar blij mee zijn. Hopelijk ontdooit hij een beetje. Maar hij heeft hem gewoon in de pocket. Zwart-wit geblokt, gezwaaid voor de wereldkampioen. Kimi Räikkönen, Massa op een tweede plaats op 1,4 seconden.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Cordea en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Cordea is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie, waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Cordea direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Circuit de Monaco. Monte Carlo. 2015.
3: Ook wel lastig, hè? Als hij één keer een breaktest geeft, één keer jij het verkeerd inschat, dan ben je je voorvleugel kwijt. Maar dit is waar Max Verstappen van houdt. Racen. En straks reed hij in Niemandsland, met niemand om zich heen. En nu kan hij zich proberen vast te bijten. Oei, oei, wat een klap. Oei, Romain Grosjean ging terug. En daar is het eerste grote ongeluk van Max Verstappen. Het gebeurt in Monaco. En het komt omdat, denk ik, Grosjean terug gaat. Dit is een zwaar ongeluk. Rechtuit de banden in. Wat gaat er gebeuren? Er is beweging. Dat is het goede nieuws. Maar het is een mega klapper.
4: You okay, Max? I'm okay.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans, omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee, terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om langere rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen, waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden. Beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompatis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgt direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompatis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: De lichten gaan aan en spoedig hebben we de start hier in Duitsland. En Fisichella heeft een slechte start en het is de beste start voor Mika Hakkinen die de leiding pakt. Rechts in beeld gaat Mika Hakkinen van plaats 4 naar de leiding en Schumacher gaat er weer af. Nu is het Giancarlo Fisichella die hem achter in de Ferrari torpedeert. En de WK-aspiraties van Michael Schumacher krijgen kleun op kleun. Kijk hem boos zijn. David Coulthard gaf Schumacher een koekje van eigen deeg. Schoot vol naar rechts. Daardoor moest Schumacher een andere kant op. En nu komt die discussie pas echt los. De Duitser ligt er in de eerste ronde van zijn thuis Grand Prix naast.
1: Grand Prix Radio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Else Praastrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praastrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praastrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
2: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. A1-Zing. Oostenrijk. 2002.
2: Daarachter gebeurt ook het een en ander, hoor. Wow, zware crash. En nog nieuwe safety car. Wow, wat een megaklap is dat. Een zware crash voor Sato. Die wel eens gewond kan zijn daar. En ik denk dat het Nick Heidfeld is die daardoor geschoten is. Die kwam aan de binnenkant. Ja, het is Nick Heidfeld. Weer de safety car. De doktersauto gaat er ook heen. Let op. Rechts in beeld. Daar gebeurt het. Daar komt de Sauber aan. In het gras al, hè. Daar remt hij. Hopla. Schiet door. En komt daar vol in de zijkant. Kadeng van Takuma Sato terecht.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgradeplanning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo, met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Spa-Francorchamps, België. 2011.
2: Alonso binnen. Weer naar soft. Goeie stop. Goeie stop. Belangrijk is, waar valt hij terug? Achter Vettel? Ik denk het wel. En hij komt voor de deur bij Mark Webber. Die was al gestopt. Dus is dit gewoon even gevecht voor positie. Wow, Webber, wat een ballentoonje daar dan, zeg. Zo, de knetters. Alonso verdedigt, Alonso verdedigt. Hij heeft meer gang. En dit is lef, hoor. Hier is normaal gewoon geen ruimte. Oeh, wat scheelt het weinig. Maar ook daar moet ik toegeven, is de intelligentie wel van Alonso, dat hij weet wanneer hij echt moet afhaken. Maar dit was wel een heftige van Mark Webber, maar wel een goeie.
1: Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De beachvolleybalsters Katja Stam en Reisa Schoon hebben het prestigieuze Elite 16 toernooi op het Copacabana-strand in Rio de Janeiro op hun naam geschreven. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de eindstrijd rekende het Nederlandse koppel overtuigend af met de Braziliaanse topspeelsters Carolina Solberg en Rebecca Silva, die de wereldranglijst aanvoeren. Het succes kreeg nog eens extra glans omdat de Schoon en Stam gedurende het hele toernooi geen enkele set hoefden af te staan aan de tegenstanders. En voor dit duo betekent het ook de eerste Elite 16 overwinning sinds hun triomf in Doha in februari 2023. Na een intensieve samenwerking van 6 jaar, die vorig jaar abrupt werd onderbroken door een zware blessure van Stam, vallen nu alle puzzelstukjes definitief in elkaar. Volgens de atletes is deze sportieve piek het directe resultaat van jarenlange vasthoudendheid en de toevoeging van diverse experts binnen hun begeleidingsteam. Binnen het veld vullen de twee elkaar naadloos aan. Zo brengt Schoon volgens het duo tactische rust en verfijnde balcontrole mee. Terwijl Stam zorgt voor de nodige energie en felheid om lange rallies naar zich toe te trekken. Met eerdere podiumplaatsen in Gstaad en Ostrava op zak reizen de Nederlandse dames nu als de nummer 4 van de wereld af naar het komende EK in Polen. Waar zij in het verleden de rol van underdog vervulden, beseffen ze nu dat concurrenten vol op hen zullen gaan jagen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Indianapolis, Amerika. 2005.
2: Ja, daar gaan ze. Hier het moment waarop de politieke beslissing en de veiligheidsbeslissing het wint. En aan de ene kant denk je, ja, Formule 1 maakt zich belachelijk. Aan de andere kant, door het persbericht van het team van Michelin, kon men ook niet anders. Als je de veiligheid niet kan garanderen van die mensen, dan ben je natuurlijk gestoord als je ze de baan opstuurt. Dit is een beeld wat we nog nooit eerder gezien hebben in Formule 1. En ik hoop dat we het ook nooit meer gaan zien. Een zepert van de eerste orde van het team van Michelin. En het licht is uit en het is bijna niet eens spannend. Er zijn drie teams die aan de wedstrijd beginnen. En zo staan er 16 auto's in de pits.
1: Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Internationale Autosportbond FIA baalt ervan dat het huidige Formule 1-reglement in de jaren voor de invoering niet meer kon worden aangepast. Dat laat de directeur Nicolas Tompazis weten. Nu het eerste seizoen met de nieuwe technische regels halverwege is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overstap naar een groter aandeel van elektrisch vermogen in de auto zorgde direct voor felle kritiek van coureurs zoals Max Verstappen en Oscar Piastri. Coureurs waren niet te spreken over het energiemanagement en het complexe beheer van de accu's. En volgens de directeur van de FIA kwamen deze klachten allerminst als een verrassing. De organisatie was zich al langer bewust van de uitdagingen rondom de motorreglementen. Tompazis legt uit dat de bond wel degelijk naar de coureurs heeft geluisterd, maar dat het niet lukte om op tijd in te grijpen. De bond wist al een tijdje dat bepaalde onderdelen van de nieuwe regels problemen zouden opleveren. Maar door vaste contracten met de motorfabrikanten zaten ze eigenlijk met handen en voeten gebonden en konden ze de regels dus niet meer veranderen. De FIA kon het fundament van de regels ook niet eigenhandig openbreken. Voor elke aanpassing was er steun van minimaal 4 fabrikanten nodig. En omdat die brede steun in de jaren voor de invoering van het nieuwe reglement uitbleef, konden de bekende problemen dus niet op tijd worden opgelost. Ondanks de aanhoudende discussies in de paddock benadrukt de Autosportbond dat de amusementswaarde op de baan overeind is gebleven.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Else Praasdrink heeft op de Europese kampioenschappen schoonspringen in Parijs de bronzen medaille veroverd. Ze kwam in de finale slechts 0,15 punten tekort voor de zilveren plak. En ze heeft nu voor het tweede jaar op rij brons gehaald op de toren. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nationale titel ging naar de Britse Maisie Bond. Zilver was voor een Duitse, Pauline Pfeiff. En Praasdrink wist zich als vierde te plaatsen voor de eindstrijd en liet vijf constante sprongen zien. De tweede sprong, dat was een achterwaartse salto van 2,5 keer, leverde de meeste punten op met een score van 68,15. Schoonspringster laat weten dat ze het ongelooflijk tof vindt om een medaille te pakken in zo'n sterk deelnemersveld. Volgens haar geeft dit resultaat veel vertrouwen, ook al omdat ze zelf eigenlijk helemaal niet had verwacht dat ze direct op het podium zou eindigen. Met deze prestatie evenaart de Nederlandse schoonspringster haar succes van vorig jaar. Toen wist ze ook al brons te veroveren tijdens de EK in het Turkse Antalya. En in voorgaande jaren noteerde Praasdrink een 11e plaats op het WK en een 12e plek op de Olympische Spelen in Parijs. Vorig jaar liep ze de finale van het WK nipt mis met plek 14.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Weet dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuten 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna, ja, en dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trucken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar één file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Louis van Gaal laat weten dat hij de KNVB altijd wil helpen als dat nodig is. De ervaren trainer reageert daarmee op een mogelijke positie voor hem als bondscoach van Oranje. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Gaal zijn er zeker mogelijkheden met de huidige selectie. Omdat het overgrote deel van de spelers bij sterke buitenlandse clubs onder contract staat. Van Gaal zelf voelt zich naar eigen zeggen fitter dan een paar jaar geleden. Maar voegt daar snel aan toe dat er tot op heden geen gesprekken zijn geweest met de KNVB. Hij vermoedt zelf dat zijn naam vooral rondzinkt, omdat de KNVB nog altijd geen opvolger voor Ronald Koeman heeft gepresenteerd. Ja, voor die opvolging is Michael Reiziger op dit moment de voornaamste kandidaat. Naar verluid hebben vertegenwoordigers van de KNVB recent urenlang gesproken met de huidige coach van Jong Oranje. In een eerdere fase was Arne Slot de ideale opvolger van Ronald Koeman na zijn periode bij Liverpool. Maar hij gaf de voorkeur aan een functie bij een club. En ook andere trainers passeerden de revue. Peter Bos bijvoorbeeld verlengde zijn contract bij PSV. En Erik ten Hag was ook in beeld, maar tekende bij Twente. Van Gaal kende in het verleden al 3 eerdere termijnen als bondscoach van Oranje. Zijn eerste periode resulteerde destijds in het mislopen van het WK 2002. Tijdens een tweede termijn bereikte Nederland de 3e plaats op het WK in Brazilië in 2014. Ja, de 3e periode eindigde in de kwartfinales tegen de uiteindelijke winnaar Argentinië.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Pierre Gasly noemt de komende technische aanpassingen van Alpine cruciaal voor de rest van het seizoen. Het Franse team is gedurende dit seizoen weggezakt in de middenmoot nadat concurrenten hun auto's sterk hebben doorontwikkeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alpine brengt tijdens de Grand Prix in Zandvoort belangrijke aerodynamische vernieuwingen naar de auto. Volgens leidinggevende Steve Nielsen gaat het om ingrijpende onderdelen. Gasly benadrukt dat deze stappen hard nodig zijn, aangezien de rivalen zoals Aston Martin, Audi en Racing Bulls de afgelopen maanden grote stappen voorwaarts hebben gezet in pure snelheid. Coureur geeft aan dat de prestaties tijdens de kwalificaties en races momenteel achterblijven bij de verwachtingen. De auto biedt niet de reacties die nodig zijn om vooraan mee te vechten in de middenmoot. Een efficiënte upgrade planning is dit seizoen dus van groot belang, omdat het team in het verleden wel vaker moeite had om de snelheid tijdens het seizoen te verhogen. Met het oog op de naderende Grand Prix van Nederland probeert het team uit Enston het tij nu te keren en ze hopen hiermee de broodnodige snelheid te vinden en dus aansluiting met de concurrentie weer te kunnen oppakken. Komende weken richting de race in Zandvoort moet dan blijken of de vernieuwingen ook het gewenste effect hebben.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Interlagos, Brazilië. 2003.
2: Nu zit Paul Stoddart natuurlijk te hopen dat er nog het een en ander misgaat bij anderen. Echter, oh, er gaat nog wel het een en ander mis bij anderen. Juan Pablo Montoya en Pizzonia liggen er met z'n tweeën af. Oh, Michael Schumacher ligt er ook naast. Op hetzelfde punt. De wereldkampioen ook in de fout in de 26e ronde van de wedstrijd. En nu zeg ik wel dat de wedstrijdleiding een safety car moet doen. En dan ben je eigenlijk een lul dat je het niet eerder gedaan hebt. Los Verstappen plaats 7. Ja, die heeft Fisichella op dik een halve seconde staan op het rechte stuk. Dan had hij gewoon een betere herstart. Weer een gele vlag en daar is de volgende naast. En dan is het wel Jos Verstappen. En wederom in bocht nummertje 3. Hotza, paf, in één keer de achterkant weg. Daarmee gaat tevens de droom van punten voor Verstappen er gewoon helemaal aan. Jammer, jammer, jammer.
1: Grand Prix Radio.

0: van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan gebruikelijk op twee plekken op dezelfde A2. Allereerst richting Eindhoven, file voor knooppunt Batadorp. 20 minuten door bergingswerk, er is één rijstrook dicht. En ook op de A2 richting Maastricht een file voor knooppunt De Hocht. 10 minuten, want daar is een ongeluk gebeurd.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De tennissussen Serena en Venus Williams worden herenigd op de tennisbaan. De organisatie van het WTA 1000 toernooi in het Amerikaanse Cincinnati heeft namelijk bekendgemaakt dat de twee bekende tennisters een speciale wildcard hebben ontvangen voor het dubbelspel tijdens het aankomende evenement. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Die deelname betekent een bijzondere primeur voor het Amerikaanse duo. Ondanks hun lange loopbaan in de tennissport wordt het voor beide de allereerste keer dat ze deelnemen aan het dubbelspel in Cincinnati. Het is bovendien de eerste gezamenlijke dubbelpartij van de zussen sinds de US Open van 2022. Serena en Venus beleefden in het verleden grote successen als duo met 14 Grand Slam titels en 3 Olympische titels. En er stond al eens eerder een hereniging gepland op Wimbledon, maar dat plan viel in het water omdat Serena ernstig geblesseerd raakte aan haar enkel en zich dus voor de geplande partij met haar zus moest terugtrekken. Naast het dubbelspel komt Venus in Cincinnati eveneens in het enkelspel in actie. Ze ontving ook daarvoor een speciale wildcard van de organisatie. Venus kent een moeilijke periode op de baan en leed recent in Toronto haar 13e nederlaag op rij. De laatste overwinning dateert alweer van juli 2025. Nou, in Cincinnati krijgt ze een nieuwe kans om op de tennisbaan te presteren en dus die lastige reeks succesvol te beëindigen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is op de meeste plekken hartstikke rustig onderweg. Er zijn wel een paar files, met name op de A2 rijdt het langzaam, Maastricht-Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp een half uur vertraging. Door bergingswerk is één rijstrook dicht. De file begint bij knooppunt Leenderheide.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: FC Utrecht wil onder leiding van hoofdtrainer Anthony Correa en aanvoerder Joris van Overeem uitgroeien tot het fysiek fitste team in de Eredivisie. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Correa is overgekomen na een succesvolle periode bij Telstar en verlangt een uitgesproken dynamische speelwijze waarin de ploeg continu gas geeft. Volgens de trainer kan deze aanpak zomaar succesvol gaan worden. De druk op de selectie is direct groot ook. Een reeks uitdagende wedstrijden in de eerste weken van de competitie waarin Groningen, AZ, Sparta en PSV de tegenstanders zijn. Van Overeem is na 4 seizoenen teruggekeerd bij de club en is door Correa direct benoemd tot de nieuwe aanvoerder, want in hem ziet de trainer een echte verbinder, zowel binnen als buiten de lijnen. En voor de middenvelder voelt het dragen van de band echt als een grote eer. Van Overeem benadrukt dat het tijd en heel veel training kost om echt topfit te geraken en aan de nieuwe speelwijze te wennen, omdat de groep ook nog eens flink aan het veranderen is. En tijdens de voorbereiding liep het ook nog niet echt vlekkeloos, want onder meer naar voren kwam in de wedstrijd tegen Sevilla, die werd verloren. Toch zag de technische staf op het veld bij vlagen al wel de gewenste dominantie. De intentie binnen de selectie is heel helder. Ze willen vol gas naar voren, stappen voorwaarts zetten en de bereidheid onder de spelers om hard te werken is groot. En daarmee hoopt de club aan te haken bij de top van de Eredivisie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Silverstone. Engeland. 1999.
2: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferraris zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is, hoe gaat het met Schumacher? Grand Prix Race.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint langzaamaan iets drukker te worden onderweg, maar op de meeste plekken gaat het nog steeds hartstikke soepel. Wel op de A2 nog file richting Eindhoven vanuit Maastricht voor knooppunt Batadorp. 4 kilometer, 15 minuten, komt er een eerder ongeluk, de weg is daar weer vrij. Dan de A4 richting Rotterdam, file voor de Keteltunnel, ongeveer 3 kilometer en 10 minuten. En ook terug vanwege geweest de Duitse grenscontrole op de A12. File nu vanuit Arnhem vanaf 7 naar 2 kilometer en 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken en datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt-toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het Greffel-toernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Ken je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Istanbul, Turkije. 2010.
2: Nou, pak de afstandsbediening, zet hem harder. Hou ik je van mijn scheur.
3: Ja, ja.
4: Het blijft lekker hoor, zo.
2: Het enige wat er nog aan scheelt is Dolby Surround 5.2, maar ze zijn het wel aan het oefenen bij de voetbal, weet ik. Ah, daar komt de aanval van Vettel. Ja, aan de goede kant ook nog. Sebastian Vettel, nee! Sukkels! Webber wil hem laten staan. Dit is een mega fout van Red Bull Racing. Prima dat ze de heren laten vechten, maar no way als Mark Webber zijnde dat je gaat lopen wheelbangen met je eigen teamgenoot. Trouble in the house. Nou, hier kunnen de psychiatoren voor naar binnen gevlogen worden.
1: Grand Prix Radio.

0: zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. We zijn nagenoeg filevrij in Nederland. Alleen een file op de A12 richting de Duitse grenscontrole. Vanaf Zevenaar 4 kilometer en 15 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouahissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterke seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook en lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uitvertrekken in de komende periode.
1: Dit is
0: jouw sportradio. Well,

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal staat er zo'n 18 kilometer file in het land. De meeste files worden veroorzaakt door politiegrenscontroles. Zo ook de A7 en de A12. In beide gevallen een kwartier vertraging.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Sergio Perez maakt zich grote zorgen over de tegenvallende ontwikkelingen bij zijn team Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er tot op heden niet in om een punt te scoren en vecht achteraan tegen Aston Martin. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Perez blijft de achterstand op de concurrentie hardnekkig rond de 2,5 seconden hangen, ondanks verschillende technische updates aan de auto. En waar andere teams, zoals Aston Martin, stappen voorwaarts zetten gedurende het seizoen, lukt dat het Amerikaanse team nog onvoldoende. Perez wijst erop dat Cadillac als nieuwkomer afhankelijk is van onderdelen van derde partijen en dat leidt tot inefficiëntie en minder controle over het ontwikkelingsproces. Daarnaast ontbreekt het de renstal vooralsnog aan een heldere en vaste lijn in de fabrieksstructuur. Ja, die lijn hebben gevestigde teams wel. Teambaas Graham Loden en zijn ploeg beraden zich daarom op kleine aanpassingen aan de interne processen. Hoewel er dit seizoen nog wat kleine upgrades op het programma staan om te laten zien dat het ontwikkelingsproces aanwezig is, richt de focus zich binnen het team inmiddels al grotendeels op de lange termijn strategie voor volgend jaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: 16.
1: Maar de kop van de wedstrijd gaat de laatste ronde in. Wordt de grote prijs van Oostenrijk op weg naar een winst. En is die voor Rosberg of is die voor Lewis Hamilton? Voor Lewis zou het zijn 46e worden. Daar komt hij, daar komt hij. Hij zit er helemaal klaar voor. Nico Rosberg verdedigt de binnenkant. Lewis Hamilton langs de buitenkant. En wordt dit Tranendal? Ja hoor, dit wordt Tranendal. Nu is het een keertje Nico Rosberg die zijn ballen toont en hem laat staan. En weer de voorvleugel eraf. Dit wordt er nog één. Man, wat een gekkenhuis in de laatste ronde al hier. Lewis Hamilton wint hem. Het is niet zijn schuld, want Rosberg liet hem staan. En dus is daar de winst. En P2, holadier, voor Max Verstappen. Wat een wedstrijd. Wat een race.
2: Grand Prix Radio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Atlete Lieke Klaver reist met een sterk gevoel en vol zelfvertrouwen af naar de Europese kampioenschappen atletiek. 400 meter specialisten moesten aan het begin van het seizoen even op gang komen. Was op zoek naar de juiste prikkel, maar de laatste tijd presteert ze uitstekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klaver merkte eerder dit jaar dat mensen in haar omgeving onrustig werden van haar tijden en daar werd ze zelf ook weer onzeker van. Door vast te houden aan haar eigen plan en vertrouwen te houden, wist ze al die twijfels achter zich te laten. En na een sterke eindsprint in haar voorbereiding en het evenaren van haar persoonlijke record in Monaco zijn al de puzzelstukjes recentelijk op hun plek gevallen. En ze geeft aan dat haar laatste serieuze training zo goed verliep dat ze zich ook echt klaar voelt voor de komende uitdaging. Klaver spreekt de ambitie uit om op het EK minimaal een medaille te winnen en opnieuw een tijd neer te gaan zetten binnen de grens van 50 seconden. En daarmee wil ze vooral ontdekken waar de maximale fysieke limiet van haar lichaam ligt. Op de vorige editie van het Europees kampioenschap wist ze de bronzen medaille te veroveren. Het individuele programma van Klaver begint op 12 augustus. Dan zijn de series van de 400 meter. Halve finales zijn op 13 augustus en de strijd om de medailles is dan op 15 augustus. Naast haar individuele race verschijnt de Klaver naar verwachting ook aan de start met de Nederlandse estafetteploeg.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file door een bermbrand op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Voor Roermond 10 minuten extra en 4 kilometer langzaam rijden.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Oliver Bierman kijkt vol vertrouwen naar zijn eigen toekomst in de koningsklasse van de autosport. De sterke prestaties van zijn voormalig rivalen uit de juniorklasse laten hem weer zien dat hij over de juiste capaciteiten beschikt om vooraan mee te vechten als hij maar het juiste materiaal heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het succes van Kimi Antonelli en Isaac Hadjar hem weer laat zien waar hij staat. Omdat hij vroeger al tegen de twee heeft geraced en toen ook meekwam, weet hij zeker dat hij eigenlijk net zo goed races kan winnen als hij maar in een snelle auto zit. De Haas-coureur bezet momenteel plaats 13 in het coureursklassement. 18 punten verzamelde hij. Teamgenoot Esteban Ocon staat 17e met 3 punten. En in het constructeurskampioenschap bezet het Amerikaanse team de 7e plaats met 21 punten. Antonelli is de aanvoerder van het kampioenschap met 219 punten. Hadjar is de nummer 8, verzamelde 68 punten. En Bierman, ja, hij benadrukt dat hij geen haast heeft, maar dat zijn focus volledig ligt op persoonlijke prestaties. Want hij heeft zelf geen invloed op de snelheid van de auto of die van de concurrentie. Dus hij blijft rustig onder de huidige resultaten en wacht geduldig op zijn kans om ooit mee te strijden om de overwinningen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Hockenheim. Duitsland. 2000.
2: Naast mij zitten de Brazilianen. Die worden natuurlijk helemaal gek. Die worden helemaal starnakelgek. Ploffen de ramen er zo direct uit of niet? Het begon voor de kleine Braziliaan allemaal in 1993 in de Jordan Hart. Daar bleef hij lang. Hij bleef tot en met 96 al daar. Ging in 97 naar Stewartsport. Bleef daar tot en met vorig jaar 99 en werd toen naar Ferrari gehaald. Heeft alles bij elkaar 113 punten gehaald. En dit is zijn 123ste grote prijs. De emoties bij de Brazilianen komen omhoog. De Ferrari-monteurs hangen hoger dan hoog in de hekken. Ik maak een diepe buiging voor de kleine Braziliaan Rubens Barrichello. Hij is de grote overwinnaar van de grote prijs van Duitsland. Briljant. Briljant.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kopgestootster Jessica Schilder reist met een vingerblessure af naar het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Maar ondanks de klachten blijft haar voornaamste doel om een sterke persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder werkt met ups en downs toe naar de wedstrijden. Haar vinger werkt op dit moment niet echt mee, maar ze kan er wel mee stoten. Waardoor ze verwacht dat het prima zal gaan. Blessure speelt namelijk al langer. En hoewel het inmiddels wel wat beter gaat dan enkele weken geleden. Maar door die fysieke situatie stelt ze haar verwachtingen iets bij. Maar tegelijkertijd plaatst ze daar weer een kanttekening bij. Omdat ze in het verleden wel vaker met pijn heeft gepresteerd. Zo wierp ze recent nog een afstand van over de 21 meter terwijl ze rugklachten had. Volgens haar hoort het bij topsport om altijd wel ergens last van te hebben. Wat betekent dat ze de kwaaltjes en klachten maar moet accepteren en het seizoen met pijnstillers af moet maken. Vooruitkijkend naar het toernooi ligt de prioriteit niet direct bij een specifieke medaille of titel. Schilder richt zich vooral op het leveren van een persoonlijke prestatie, ongeacht of de uiteindelijke afstand rond de 20 of 21 meter uitkomt. Als tweevoudig Europees kampioene en regerend wereldkampioene behoort ze natuurlijk wel tot de kanshebbers op eremetaal. We gaan het zien. Nederland reist met een delegatie van in het totaal 60 atleten af naar het toernooi in Birmingham.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken en datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Indianapolis, Amerika. 2002.
3: Schumacher langs de buitenkant, naast elkaar. Barrichello ernaast. Dit heet slagvolgorde. En het is... Barrichello! Rubens Barrichello krijgt de overwinning van Schumacher in de hand geworpen. Om daarmee... Als dank voor het vele werk wat hij dit jaar gedaan heeft. Je ziet Rubens ook een beetje kijken van wat doe jij nou? Ja, precies. Schumacher heeft gewoon gezegd van oké, ik vind het best zo. Jij mag hem hebben. Dank voor het vele werk wat hij gedaan heeft.
1: Grand Prix Radio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat zo'n 20 kilometer file, vooral dat vertraging in de grensstreek, zoals op de A1 Hengelo-Duitse grens, voor de grens 10 minuten oponthoud. Op de A12 Arnhem-Duitse grens, voor de grens ook een kwartier. Verder een korte file op de A4, Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein, sta je ook bijna 10 minuten in de file. En op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij knooppunt Zaandam is de vertraging ook 10 minuten.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt-toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het graveltoernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio. Grand
1: Prix Traffic. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet druk op de weg. Bij elkaar staat er nog geen 20 kilometer file. Op de A1 Hengelo-Duitse grens voor de grens is de vertraging 10 minuten. Op de A22 Beverwijk-Velsen bij Beverwijk een kwartier. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen een half uur vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Er zijn er twee rijstroken dicht.
2: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouaissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterk seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook. En lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uitvertrekken in de komende periode.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Hey, weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Barcelona. Spanje. 2012.
2: 27 jaar, 65 dagen oud. Geboren in Marrakech. 2011 bij Williams. Eén keer een tiende plaats in België. Dat was hem. En nu in Spanje. Op pole position. Bij de start Alonso voor moeten laten. Bij de eerste pitstop toegeslagen. Voor het team van Williams was het de laatste keer dat zij een overwinning pakten. Brazilië 2004 met Juan Pablo Montoya. 130 wedstrijden geleden. Een Zuid-Amerikaan. Nu is het Pastor Maldonado uit Venezuela. Die Frank Williams en zijn team een geweldige overwinning geeft en gunt. En echt verdient.
1: Grand Prix Radio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Vooral vertraging in het oosten van het land op de A12 bijvoorbeeld van Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging 35 minuten door grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen 40 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht.

0: Jessica Schilder reist met een vingerblessure af naar het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Maar ondanks de klachten blijft haar voornaamste doel om een sterke persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder werkt met ups en downs toe naar de wedstrijden. Haar vinger werkt op dit moment niet echt mee, maar ze kan er wel mee stoten. Waardoor ze verwacht dat het prima zal gaan. Blessure speelt namelijk al langer. En hoewel het inmiddels wel wat beter gaat dan enkele weken geleden. Maar door die fysieke situatie stelt ze haar verwachtingen iets bij. Maar tegelijkertijd plaatst ze daar weer een kanttekening bij. Omdat ze in het verleden wel vaker met pijn heeft gepresteerd. Zo wierp ze recent nog een afstand van over de 21 meter. Terwijl ze rugklachten had. Volgens haar hoort het bij topsport om altijd wel ergens last van te hebben. Wat betekent dat ze de kwaaltjes en klachten maar moet accepteren. En het seizoen met pijnstillers af moet maken. Vooruitkijkend naar het toernooi ligt de prioriteit niet direct bij een specifieke medaille of titel. Schilder richt zich vooral op het leveren van een persoonlijke prestatie, ongeacht of de uiteindelijke afstand rond de 20 of 21 meter uitkomt. Als tweevoudig Europese kampioene en regerend wereldkampioene behoort ze natuurlijk wel tot de kanshebbers op eremetaal. We gaan het zien. Nederland reist met een delegatie van in het totaal 60 atleten af naar het toernooi in Birmingham.
1: Dit is jouw Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken en datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Montreal, Canada. 2000.
2: Oh, Villeneuve probeert het. Ja, dat ga je ook nog krijgen, hè? Van die do-or-die-acties in de laatste fase van de wedstrijd. En daar, Ralf Schumacher en Jacques Villeneuve. Dus toch een touché. Dus weer geprobeerd en twee man weg bij dat gevecht. Helemaal aan de binnenkant schiet hij er voorbij. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een zotte actie van Jacques Villeneuve, zeg. Dan mis je toch een paar hersencellen, hoor, als je dat denkt te halen. Kijk eens aan de binnenkant. Ralf Schumacher is hier compleet het slachtoffer van de idioterie van Jacques Villeneuve. Jongen, jongen, jongen.
1: Grand Prix Radio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt-toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het graveltoernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouaissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterke seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook. En lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uitvertrekken in de komende periode.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: 2018.
1: Oh, Vettel, Vettel, Vettel! En dit kan ook gebeuren in de regen. Hij slaat op het stuur. En alles wat Red Bull is en wat een andere kleur heeft dan rood, zit hier te juichen. Een drama voor Vettel. Het is zo lastig. Het is het andere risico wat je neemt. Waar staat hij? In de Sachs-curve. Een zeldzame fout van Sebastian Vettel. Die de Ferrari aan de leiding liggend in de Sachs-curve erin zet. Alleen, ja, remmen, remmen. Door, door, door. Stukje overstuur. Niemand thuis. En in de reclameborden. Kijk hem slaan. Damn.
2: Fuck's sake. Fuck's sake. Sorry, guys.
1: Oi, oi, oi, oi, oi. En weer wint hij dus zijn thuis Grand Prix niet. Sebastian Vettel. Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Sergio Perez maakt zich grote zorgen over de tegenvallende ontwikkelingen bij zijn team Cadillac. De Amerikaanse renstal debuteerde dit jaar in de koningsklasse van de autosport, maar slaagde er tot op heden niet in om een punt te scoren en vecht achteraan tegen Aston Martin. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Perez blijft de achterstand op de concurrentie hardnekkig rond de 2,5 seconden hangen, ondanks verschillende technische updates aan de auto. En waar andere teams, zoals Aston Martin, stappen voorwaarts zetten gedurende het seizoen, lukt dat het Amerikaanse team nog onvoldoende. Perez wijst erop dat Cadillac als nieuwkomer afhankelijk is van onderdelen van derde partijen en dat leidt tot inefficiëntie en minder controle over het ontwikkelingsproces. Daarnaast ontbreekt het de renstal vooralsnog aan een heldere en vaste lijn in de fabrieksstructuur. Ja, die lijn hebben gevestigde teams wel. Teambaas Graham Loden en zijn ploeg beraden zich daarom op kleine aanpassingen aan de interne processen. Hoewel er dit seizoen nog wat kleine upgrades op het programma staan om te laten zien dat het ontwikkelingsproces aanwezig is, richt de focus zich binnen het team inmiddels al grotendeels op de lange termijn strategie voor volgend jaar.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Atlete Lieke Klaver reist met een sterk gevoel en vol zelfvertrouwen af naar de Europese kampioenschappen atletiek. 400 meter specialisten moesten aan het begin van het seizoen even op gang komen. Was op zoek naar de juiste prikkel, maar de laatste tijd presteert ze uitstekend. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Klaver merkte eerder dit jaar dat mensen in haar omgeving onrustig werden van haar tijden en daar werd ze zelf ook weer onzeker van. Door vast te houden aan haar eigen plan en vertrouwen te houden, wist ze al die twijfels achter zich te laten. En na een sterke eindsprint in haar voorbereiding en het evenaren van haar persoonlijk record in Monaco zijn alle puzzelstukjes recentelijk op hun plek gevallen. En ze geeft aan dat haar laatste serieuze training zo goed verliep dat ze zich ook echt klaar voelt voor de komende uitdaging. Klaver spreekt de ambitie uit om op het EK minimaal een medaille te winnen en opnieuw een tijd neer te gaan zetten binnen de grens van 50 seconden. En daarmee wil ze vooral ontdekken waar de maximale fysieke limiet van haar lichaam ligt. Op de vorige editie van het Europees kampioenschap wist ze de bronzen medaille te veroveren. Het individuele programma van Klaver begint op 12 augustus. Dan zijn de series van de 400 meter. Halve finales zijn op 13 augustus en de strijd om de medailles is dan op 15 augustus. Naast haar individuele race verschijnt de Klaver naar verwachting ook aan de start met de Nederlandse estafetteploeg.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Interlagos. Brazilië. 2009.
3: Hamilton is naar binnen gegaan. Kovalainen is naar binnen gegaan. Kijk. Is daar nog meer kapot? Die auto heeft, wat mij betreft, nou, dat kan ook nog even een lekker band zijn. Daar Kovalainen. Oh, die slang. Oh my god. Hij doet een Christian Albers en daar is Vlam. Vlammen bij de wagen van Räikkönen. Die heeft geluk, zeg. Hetzelfde wat er gebeurde in Singapore vorig jaar. Maar toen met Felipe Massa. Ja, dit is listige shit. En dit is ook vet, hè. Die jongens van Bron die gewoon die slang weghalen daar. Ga maar, zeggen ze. Geweldig. Wat een chaos in de openingsfase van de Grote Prijs van Brazilië. Hier rijdt hij weg. Daar rijdt die slang weg. Daar is die spray. Het is zo warm. Bam. Eens kijken. Dat vart heel snel vlam. Het is gelukkig weer weg. Räikkönen heeft hier geluk, hoor.
1: Grand Prix Radio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Grand Prix
1: Radio. Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Oliver Bierman kijkt vol vertrouwen naar zijn eigen toekomst in de koningsklasse van de autosport. De sterke prestaties van zijn voormalig rivalen uit de juniorklasse laten hem weer zien dat hij over de juiste capaciteiten beschikt om vooraan mee te vechten als hij maar het juiste materiaal heeft. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bierman vertelt dat het succes van Kimi Antonelli en Isaac Hadjar hem weer laat zien waar hij staat. Omdat hij vroeger al tegen de twee heeft geraced en toen ook meekwam, weet hij zeker dat hij eigenlijk net zo goed races kan winnen als hij maar in een snelle auto zit. De Haas-coureur bezet momenteel plaats 13 in het coureursklassement. 18 punten verzamelde hij. Teamgenoot Esteban Ocon staat 17e met 3 punten. En in het constructeurskampioenschap bezet het Amerikaanse team de 7e plaats met 21 punten. Antonelli is de aanvoerder van het kampioenschap met 219 punten. Hadjar is de nummer 8, verzamelde 68 punten. En Bierman, ja, hij benadrukt dat hij geen haast heeft, maar dat zijn focus volledig ligt op persoonlijke prestaties. Want hij heeft zelf geen invloed op de snelheid van de auto of die van de concurrentie. Dus hij blijft rustig onder de huidige resultaten en wacht geduldig op zijn kans om ooit mee te strijden om de overwinningen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De hele dag classics. Grand Prix Radio.
1: Hey, hallo. Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kopgestootse Jessica Schilder reist met een vingerblessure af naar het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham. Maar ondanks de klachten blijft haar voornaamste doel om een sterke persoonlijke prestatie neer te zetten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Schilder werkt met ups en downs toe naar de wedstrijden. Haar vinger werkt op dit moment niet echt mee, maar ze kan er wel mee stoten. Waardoor ze verwacht dat het prima zal gaan. Blessure speelt namelijk al langer. En hoewel het inmiddels wel wat beter gaat dan enkele weken geleden. Maar door die fysieke situatie stelt ze haar verwachtingen iets bij. Maar tegelijkertijd plaatst ze daar weer een kanttekening bij. Omdat ze in het verleden wel vaker met pijn heeft gepresteerd. Zo wierp ze recent nog een afstand van over de 21 meter terwijl ze rugklachten had. Volgens haar hoort het bij topsport om altijd wel ergens last van te hebben. Wat betekent dat ze de kwaaltjes en klachten maar moet accepteren en het seizoen met pijnstillers af moet maken. Vooruitkijkend naar het toernooi ligt de prioriteit niet direct bij een specifieke medaille of titel. Schilder richt zich vooral op het leveren van een persoonlijke prestatie, ongeacht of de uiteindelijke afstand rond de 20 of 21 meter uitkomt. Als tweevoudig Europees kampioene en regerend wereldkampioene behoort ze natuurlijk wel tot de kanshebbers op eremetaal. We gaan het zien. Nederland reist met een delegatie van in het totaal 60 atleten af naar het toernooi in Birmingham.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Weet je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
2: Formule 1. Flashback.
0: Silverstone. Engeland. 1999.
3: Hier in Engeland. Wie maakte de beste start? Het veld rolt weg. De McLaren's zijn heel goed weg, hoor. En er blijft een Sauber staan. Er blijft een BAR staan. En Zanardi blijft ook staan. Villeneuve en Zanardi staan nog stil. Wat doet de wedstrijdleiding? Er verschijnt een rode balk onder in beeld. Maar ik weet niet of ze doen. De Ferrari's zijn behoorlijk met elkaar in de slag. En Irvine verwijst Schumacher een plaatsje terug. De race wordt gestopt. Men vindt de situatie te gevaarlijk. Er is geen kraan op het rechte stuk. Er is wel een gat in het hek. Daardoor... Oh, Schumacher die gaat er hard af. Wow. Keihard rechtdoor in de banden. Balend en wel. Maar hij heeft het geluk, denk ik. Hij heeft het geluk dat als hij hier niet gewond raakt bij deze crash... dat hij terug kan naar de pits en dat hij daar in de reserveauto kan gaan stappen. Want die wedstrijd wordt opnieuw gestart. Maar de vraag is... hoe gaat het met Schumacher?
1: Grand Prix Radio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Wouter Goes heeft zijn contract bij AZ verlengd tot medio 2030. Technisch directeur Niels van Duinen noemt deze contractverlenging van de verdediger een cruciaal speerpunt voor de club. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Van Duinen is het een groot compliment dat een speler uit de eigen jeugdopleiding ervoor kiest om langer verbonden te blijven aan een club. Hij stelt dat Goes inmiddels is doorgegroeid tot een belangrijke kracht binnen de selectie van de Alkmaarders met inmiddels al 125 wedstrijden achter zijn naam. Van Duinen legt de bal eigenlijk ook weer direct bij Goes zelf neer. Hij stelt dat het nu aan de verdediger is om alles aan te grijpen om zich nog meer te laten zien als een echte leider. De club ziet dat de speler daar zelf al heel kritisch op is, maar wil hem daar vanuit de technische leiding vol in ondersteunen. Van Duinen geeft aan uiterst benieuwd te zijn waar het uiteindelijke plafond van Goes ligt. Eerder liet de clubleiding al doorschemeren dat er geen intentie bestaat om de sterkhouder te laten vertrekken. En datzelfde transferbeleid geldt eveneens voor medespeler Peer Koopmeiners, die nog een contract heeft in Alkmaar tot 2028. Een eventuele transfer van beide spelers wordt door de clubleiding op voorhand resoluut geblokkeerd.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Carlos Alcaraz doet niet mee aan het Masters-toernooi in Cincinnati. Hij heeft nog te veel last van de polsblessure. Organisatoren van het Amerikaanse tennistoernooi laten dat weten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz deelde onlangs nog beelden van zijn intensieve trainingen op de tennisbaan. De verwachting ontstond dat hij in de Verenigde Staten dan ook zijn lang verwachte rentree zou maken. Het hardcourt-toernooi in Cincinnati begint volgende week, maar komt dus nu toch nog te vroeg voor Alcaraz. De toernooidirecteur Bob Moran laat weten dat de Spanjaard er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren op de baan. De toernooiorganisatie kan hem alleen maar een spoedig herstel toewensen en hoopt hem in de toekomst opnieuw te mogen verwelkomen in de stad. Alcaraz kampt inmiddels al 4 maanden met die blessure aan zijn pols. Die problemen begonnen in april. Direct gevolg was dat hij zich moest afmelden voor het graveltoernooi in Barcelona. Maar door zijn blessure miste hij sindsdien ook de belangrijke Grand Slam toernooien, Roland Garros en Wimbledon. In Cincinnati was Alcaraz de titelverdediger. Het hardcourt toernooi dient traditioneel als belangrijke voorbereiding op de US Open. De US Open gaat op 30 augustus van start. Alcaraz pakte ook daar vorig jaar de titel. In de finale was hij in 4 sets te sterk voor Jannik Sinner.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: je dit nog?
1: Grand Prix Radio.
0: Formule 1. Flashback. Monza, Italië. 2000.
2: De safety cars oefenen dit ook. Hij rijdt rondetijden van 2 minuut 28. Dat is een minuut langzamer dan een Formule 1 auto op een baan van 6 kilometer. Dit is listig, hè? De lichten zijn nu uit. Die rijders zien het allemaal. En Michael Schumacher vertraagt. Wil langzaam rijden, zodat hij zo direct vanuit de parabolica vol door kan. En hij stopt bijna, ja. En dan moet er iemand dus aan de zijkant. Een truc van Schumacher waarbij Jensen Button het haasje is. En Button zal nu een stop-and-go penalty moeten krijgen, omdat hij ingehaald heeft achter de safety car. Schumacher geeft het hele veld een breaktest. En Jensen Button schiet linksaf. Dit zijn Schumacher-trukken. Maar het mag. Het is niet verboden. Ja, en daar is Jensen Button er dan ook nog in de parabolica afgevlogen. Beschadigd voorwiel naar die touché met de vangrail. En ik denk dat ze bij Williams bloedlink zijn.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er gaat niemand meer vertrekken uit Nijmegen. Althans, dat is de wens van de trainer van NEC, Dick Schreuder. En hij zei dit na de doelpuntloze Champions League wedstrijd tegen Olympiakos. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Bassar Onal is inmiddels al vertrokken naar Lille. En ook rond Sami Ouahissa speelt de nodige belangstelling. En Kodai Sano staat dus op het punt om naar PSV te gaan. Sano reisde nog wel mee naar Griekenland, maar weigerde op de dag van de wedstrijd om nog in actie te komen. Schreuder gunst de spelers een mooie stap. Begrijpt ook dat de club financieel profiteert, maar noemt de timing van het vertrek van Sano wel erg ongelukkig. Sterke seizoen van NEC wekt natuurlijk interesse op van andere clubs. Er is ook interesse in Darko Nejasmic en Noé Le Breton. Ja, dat weet Dick Schreuder ook. En lacht maar een beetje om deze belangstelling als er naar gevraagd wordt. Ondanks dat de club vooraf rekening hield met veel belangstelling rondom spelers, is het standpunt vanuit de technische staf nu heel helder. NEC wil voor de rest van de selectie absoluut niet dat er nog meer spelers uitvertrekken in de komende periode.
0: Sportradio.
1: Sportradio.